Waar ze kan juzen, weer moet ze moeten gewaan ervan. Daar dan naar juzen, geen borsten, juzen zijn zijn goed gewaan. Die wat ze borsten, dat doe haar morsten, kan ze maar raar. Zo'n rest van